As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

0: telefoon.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

zijn kar. Die bloot waar geen onder wolk om daar zijn slag. Die heet getrapt, in wat ga ik nou maken? De drie paddas en patanas zijn die kar. Die vera en die pubber op mijn dak. Die zon heeft weer klaar gaan zak. Die wind heeft gezag en op een waai. Mijn hart heeft gekrum met jouw goedbye. De drie paddas en patanas zijn die kar.

Kijk hoe ver van mij die zon kan vangen. Daar is een kamer in die huis waar ons die zon kan hangen. Het is donker bij die venster in het middel van die dag.

Zoeken, trek je samen, is het wist. Zorgen maar voor funken. Die mekaar zie ik aller wat spelen wil. Anderhalf van die door.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook at Luister FM.

kook. Die boer se dogters was daar. En ou spook en ou diesel ook. Die vier het gedans, gedrink en gerook. En met die trappe op boontoe na die kamers toe geloop. Die matriek enekie met diesel. En die college ene met ou spook. Vier hier die ochend bars die boer aan met een dubbelloop. En elk in een patroon.

ze zich gereed was alleen. Als hem jou in blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jij mij aan. En alles brandt, verbrandt hier binnen mij.

0: bakkie van jou.
1: Waar toe, wat ons al leer, trek de 7 minuten oor 8. Jullie zijn geskakeld met my Lise Marie hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM. Jou lekker luisterstasie, dit is vrijdag, jullie. Ek is so opgewonde, wat een week. Maar ek het nog een splinter nieuwe treffer vir jullie en hierdie is van Skemer af met die titel Rigting. Rigting is geskryf dier Emile Paul en Stefan van Huisteen en vervaardig dier Hugo Ludik en Muse Studios. Die lied bly getrou aan Skemer se kenmerkende klank, eerlijk oprechte storyvertelling waarmee luisteraars al hoe meer aanklank vind. Die liedjie praat oor liefde in sy ware vorm. Nie altyd netjies of voorspelbaar nie, maar die keuse is om mekaar te kies, selfs wanneer die pad vorentoe onseker voel, met temas van verdwaal, weer rigting vind en om jou lewensmaat jou ware noot te noem. Skemer se natuurlike chemie skyn sterk deur en laat die boodskap opreg en gemaklik herkenbaar voel. Vir die eerste keer hier op Luister FM Skemer met rigting.

0: Stefania. Wee bikelaars, die makkelijkste manier om jouw rijding te
1: vervolgen. Volg ons op Facebook het Luister FM.
2: Kom wonder, kom werkelijk, kom sterre verskiet. Kom glimlach, begin weer jou leven geniet. Kom wonder, kom werkelijk, kom sterre verskiet. Maak geluk weer die thema van jou lied.
3: Verstaan. Kom huis toe, kom alleen, kom vinnig, kom saam.

binne, kom buite, kom plaas toe, kom stap, kom hardloop, kom lê rond, kom hou vas my hand. Kom warm, kom koud, kom eensaam, kom vas, kom bakka, kom vraan, kom tasse, gepak, kom heen weer.

van mij is zo mooi. Ons zit daar aan die hoofdtafel, al die familie is genooi. Die dansorkest wil zachtjes

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Poncho.
1: It's good to see them fighting again.
0: It sure is.
2: Het lyk regtig awesome en ek hoop het klink awesome vir jou. Die nieuwe speelding is een tablet. Die tablet sy naam is Lilypad. En natuurlijk nou beklei die speelgoed vir aandag. Het lyk my die tablet is die bad guy, is een bietjie boos, evil. Ek love het, het lyk goed en natuurlijk, dit is Toy Story, ek moet die liedjie speel. Dit is jou Netflix, laat my weet wat kyk jy op jou oomblik.

Marien. Jij die naar weg gaan. Gooi net weg jouw slippies van wat alles kost. Druk het in jouw broekzak en verbrand het in die bos. Want als zij dit zien, gaan zij jou los. Dit gaan jou alles kosten.

am zondag voor mij deur kom weg. Zou ik jou in het lap weg, hier die lach of met die lang pad, na zomer is het jong.

gebracht. Zou ik dat zijn? En jij vraagt mij voor ons morgen. Zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals misrein in die ogen. Kleef jij aan mij.

staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die hieren wat ons aankrijgt. En een zonnebloem zij zoet, is ons verzoend.

0: 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
0: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Ian Diedriks op Luister FM 90.6.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Volg ons op Facebook at Luister FM.

die vrouwtie. Zij luister bach en straus, maar ik smaak je koffie vals. Cookies bak, dit zal zij niet. Jam koek, cookie, verani. Die dollar is, die is daar, maar zijn rand is lang kan.

stap met zijn rugby prestatie. Voor hij confidentiële informatie. Hij kon uitvissen wat juffrouw Miller in die schoolhoofd zijn oor

Un då som med ID. Amper tijd voor mij en voor jullie te groet voordat ik die heel lang pad al die bergen en dalen en stromen uit de nacht toe aandurf. Volgende drie treffers, als jij nou niet houdt van op en wakker vrijdag atmosfeer muziek, nie, dan is die volgende drie treffers niet voor jou. Dis lekker op en wakker treffers en net daarna groet ek vir jou Mabel met Bam Bam, Supermo, Tell Me Why en Prunes se Purple Rain, die oefening weergawe. Geniet het luister even, familie. Whoa!

En dit was een lekker opgewekte driespel geweest. Meibel met Bam Bam, Supermo, Tell Me Why. Prince Purple Rain, die oefening weer gaan we oefenen als de workout mix. Oorloosie Stones, een paar oomlikke weg van 8:30 tyd vir my en vir julle te sê tot ziens, tot en met morgenoggend 9:00 met die top 20 treffer parade, was my heerlik gewees en een voorreg en een eer om saam met julle te kuier. Dankie aan die nieuwe luisteraars wie ek ontmoet het vanavond die julle galwe. Want die partijkie gaan nog aan tot en met julle besluit, dit is klaar. Lekker muziek op wat, ek beloof het. Mike Duff, Jan Diedriks, tot en met morgen toe. Tough times don't last, but tough people do. So maak die beste van elke oomblik en koester elke oomblik. Want tyd is slegs vir ons geleen. En onthou die drie K's van die lewe. Hierdie keuse om 'n kans te waag, om van koers te verander. Van my kant af, mag julle 'n verrukkelike Vrydag aan verder hê. Ek speel uit met die broers. Sy is toe. Veilig, bly en bly en geskakel net hier op Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: By Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24/4 Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.

bewust dat liefde eeuwig is. Ek weet die afstand is eenvoudig duidelijk. Jou muziek vir nou een kans lief vir ons twee om te dans. Kom ons dans, geliefde dans, tot ander kant tyd, die seer voorbij. Kom ons twee dans.

het gefaal. Maar hy worry nie, want hy word goed betaal. Ons verloor nog een springbokkop. Hoor die dinge het verander, ek verlang na dok. Dank jylle daarom nog

0: danke Kier für die Fall von die Amatier. Denk jeder Darm noch an mich. Denk jeder Darm noch an mich. Da hab ich rasch von auf Kutzenberg. En mich tut der Joche drei. Na, Mati mit der Sprungbock drei. Denk jeder Darm noch an mich.
1: Daar is de koning en zijn glaspaleis. Een belangrijke man, hij bal zo graag zijn vuist. Hij regeer en hij dicteer. Hij kan loei wie hij wil, al maakt het zeer.
0: Dan jullie daarom nog aan mij. Als je een Rianner zo slecht zei, mag ik jou niet weer vertellen. Jij is niet groter als je spel. Denk jullie daarom nog aan mij. Denk jullie daarom.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.